0: Anthems with Tracy Lang. KFM 94.5.
1: Morgen, Tracy Marley, si van George, al die pad van George, Washington Londres. Vandaag even als weer.